Ja, personer het hele tijd from the movie Virjanam Lingiham Kishorda aur Lata ji aapko sunane wale the aur music diye hai Bappi Lehri ji ne.

Beautiful song, wonderful song, Sjortouwenis, na uit de film Zindagi, maar het redt een Queen of Melody. Let hem een geest kritieke, beautiful was me. Aglabayan, ik derde sabrahu abayan he, from the movie Zindagi, or sunanik jar, he aap sabiko, Surokabad Shah, the King of Melody, Padma Shri Muhammad Rafi Sahib Ji, Shankar Jai Kishan Kisaj, aur Shailendra Ji ke likhawa aiti sundar bayan ki humne jafana seekhi.

यही है अंदाज मेरा, सुंदर सुंदर गीत भजन के रूप में आपके लिए पेश हो रहा है। Misleading van de geest, misleading van de geest. Soms zakt de geest weg, alsof er een diepe stilte in je heerst. Het voelt alsof de wereld je in een oogwenk heeft verlaten. Het lijkt alsof niemand bij ons is. Het lijkt alsof niemand bij ons is. Niemand onze vermoeidheid begrijpt. En in de mist van deze gedachte verdubbelen we onze eigen pijn. Maar de waarheid is, we zijn nooit en nooit alleen. Onze adem, onze moed, onze lessen uit het verleden, onze schaduw, ze lopen allemaal stilletjes met ons mee. We zijn degenen die onszelf in de steek laten. Ja, u hebt het ook goed gehoord. Wij zijn degene die onszelf in de steek laten. Wij zijn degene die zichzelf als eerste verliezen. En dan klagen we. En dan klagen we dat de wereld ons niet heeft gesteund. Als deze illusie van de geest wordt doorbroken, worden de paden ook helder en wordt de waarheid duidelijk dat er niemand zoals jij is. Dat er niemand zoals jij is die je kan ondersteunen. Want zelfs wanneer de wereld stilvalt, is onze innerlijke stem ons

मन के भीतर की यात्रा यहाँ से करा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। सौर खुद फॉर योरसेल्फ सोलांग द टाइट हैप या सौर खुद फॉर योरसेल्फ सोलांग द टाइट हैप कुस्तर फॉर ऑल द टाइट दी नोग रेस्ट वांट नीट एलके रिलेशन ड्यूर्ट एवर एंड एन रिलेशन हुफ नीट मेट अ मैन एंड फ्रॉ टू सेन मार फॉर ऑल मेट योरसेल्फ एंड सोलांग iemand bij je is voel dan zijn glimlach anders blijven er op een dag alleen nog herinnering over die je niet meer kunt aanraken we denken vaak ik praat er morgen wel over ik ga er morgen wel in mee akkoord maar dat morgen komt soms nooit. Wanneer God onderwijst, verandert Hij allereerst de tijd en vervolgens die twijfels die we nooit eerder hebben begrepen. Op die dag begrijpt men dat liefde niet alleen iets is om te bereiken, maar ook iets is om te onderhouden. Dus, wie er vandaag ook bij je is, omarm ze met harte. Een simpel, zorg goed voor jezelf. En ik ben trots op je, of zelf een dankjewel kan al iemand trots bieden. Ja. Koester de tijd die je nog hebt. Anders neemt God niet alleen de twijfels weg, maar ook de tijd zelf. En die afwezigheid voel je je hele leven lang. Dus wacht niet op het juiste moment, maar maak er een van.

die sonder deelkie daria. Het leven heeft me langzaam geduld bijgebracht. Het leven heeft me langzaam geduld bijgebracht. Elk probleem heeft me een beetje sterker gemaakt. Manke bhitar ki yatra program aap ke liye pesh kiya gaya. Is waqt ke liye mere pyare sunne walo, dene sunne ke liye aapko dil se dhanyawad kiya jata hai.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stelde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht 2 mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegri, op 3 kilometer diepte, rond 8:15. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. Beleggers stuurden het aandeel Apple ruim 7% lager, ondanks hogere omzet en winst in het laatste kwartaal van topman Tim Cook. Een tegenvallende prognose wijst op grote tekorten aan onderdelen door de AI datacenterboom. Dat meldde Cook vandaag. Amazon steeg juist meer dan 15%, de beste dag in jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio. En informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

Wees dankbaar voor de kleine vreugde in het leven die je vaak over het hoofd ziet. Wees dankbaar voor de kleine vreugdes in het leven die je vaak over het hoofd ziet. Het leven zou ellendig zijn zonder deze kleine vreugdes en zegeningen. Laat ze je een goed gevoel geven over je leven. Laat ze bijdragen aan hoop. Laat ze je doen geloven dat je inderdaad veel, veel geluk en beloningen waard bent. Degene die vastberaden is, is degene die de beslissingen over zijn eigen leven neemt.

De waarheid is dat je niet weet wat er morgen gaat gebeuren. Ik weet dat ook niet. Dus de waarheid is dat je niet weet wat er morgen gaat gebeuren. Het leven is een waanzinnige reis en niets is gegarandeerd. Het leven is een waanzinnige reis en niets is gegarandeerd. Het leven is veel beter als je in het huidige moment leeft. Het leven is veel beter als je in het huidige moment leeft. Het leven is moeilijk, maar... Het leven is moeilijk, maar niet onmogelijk. Als je iets wilt doden... Ja, lieve luisteraars, als je iets wilt doden, dood dan de negativiteit in je. Als je iets wilt doden, dood dan de negativiteit in je. Geniet op elk moment van je leven. Geniet op elk moment van je leven, ook op deze dag, met de hartelijke groeten van mij. Mogen de Almachtige je rijkelijk zegenen. Mogen de Almachtige ons rijkelijk zegenen. Met een dag vol geluk, dankbaarheid, wijsheid, gezondheid in harmonie. Wees lief voor elkaar en blijf vooral positief. Met een blijde glimlach op je gezicht. En met een goed humeur. Geniet van elk moment.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stamde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. In de auto die vrijdagavond werd onderzocht aan de Melkweg in Bilthoven zijn geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bewoners van de zo'n 50 geëvacueerde woningen konden weer terug naar huis. De politie meldde vrijdagavond eerst mogelijke gevaarlijke stof in de auto en hield rond middernacht 2 mogelijke betrokken mannen aan. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei, op 3 kilometer diepte, rond 7:45. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En gebouwen liepen ook schade op. Na tientallen naschokken werd het treinverkeer rond Napels tijdelijk stilgelegd. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 6 3 2 7 5 2 2 7 4 of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoemd op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. Bij aanvallen op Kiev kwamen vannacht 3 mensen om en raakten minstens 12 mensen gewond. Dat meldt de burgemeester van Kiev. Getuigen hoorden meer dan 10 explosies, waarbij mensen vastzaten in beschadigde woongebouwen in de districten Solomjansky en Svetchenko. De aanvallen volgden op een grootschalige Russische aanval 2 dagen eerder met 10 doden en meer dan 50 gewonden. De FIFA heeft het omstreden plan losgelaten om het belang in de commerciële WK-rechten te verkopen aan externe investeerders. Dat meldt de New York Post op basis van ingewijden. Het plan stelde naar weerstand uit de Europese voetbalwereld. Ook de investeringsmaatschappij van ondernemer Joshua Kushner was betrokken. 4 bronnen noemen de deal definitief van de baan. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon flink, afgewisseld met enkele stapelwolken in het land. Lokaal valt in het noorden een enkel buitje, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur is netjes 20 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

Mijn eerbiedige buiging. Mogen de geest vervuld raken van vrede, het hart ontwaken in mededogen en de ziel de goddelijke aanwezigheid van Bhagwan Shiva, Bhagwan Shiv ervaren, Rudraya, Nilkanthaya, Mrityujayaya, Sarveshwaraya, Sadashivaya, Sriman, Mahadevaya, Namaha, betekent mijn eerbiedige buigingen aan Rudra, Rudra, yaniki Shiv Bhagwan, met de blauwe hals, de overwinning van de dood, de Heer van alles, de eeuwige en meest geerde Shiv, de God van alle goden, Mahadev.

0: The spirituele en astronomische betekenis van Sravan, Sravan Mas, dat elk jaar weer terugkomt. En dat is dan zo tegen juli en augustus elk jaar. Het woord Sravan is astrologisch een energetische verbonden met de maanhuis, nakshatra, Sravan. Wanneer de volle maan Purnima van deze maand plaatsvindt in het sterrenbeeld Sravan, ontleent de gehele maand haar heilige naam. Volgens de Vedische astrologie begint Sravanmaas wanneer de zon van de dierenriemteken leeuw Singham Rasi binnentreedt. Dit gebeurt in de westerse kalender op 30 juli. Ja, in de juli maand. Sravan vormt bovendien de start van de Chaturmas, de vierde gunstige opeenvolgende maanden. Sravan, Bhadrapada, Ashwin en Kartik, waarin bhakti, toewijding en innerlijke zuivering centraal staat. Volgens de geschriften treedt Bhagwan Vishnu tijdens Chaturmas binnen in de staat van Yoganindra, diep meditatieve rust. Op de zevenkoppige slangenkoning Adishis, op de kosmische oceaan Chirsagar, gedurende deze tijd vertrouwt hij de zorg en instandhouding van de schepping toe aan Bhagwan Shiv. Deze symboliek wordt gebruikt om aan te geven dat de tijd van handhaving van de orde tot een einde komt en dat de tijd is voor vernieuwing. Voor deze vernieuwing is zelfreflectie nodig. Het herevalueren van jezelf en jouw leven en het transformeren naar een nieuwe versie van jezelf. Dit verbeeld de eeuwige kosmische cyclus waarin het oude plaats maakt voor het nieuwe en daar en waarin transformatie leidt tot spirituele vernieuwing. Sravan Maas ke yahan se hum aapko Dutch bhasha mein batate hain Sravan Maas what in how.
1: Straight from Mauritius.
0: En ook dat u zich spiritueel kan ontwikkelen en zichzelf kan herstellen.

कवाली महादेव भजन आपने सुने? हाँ, कवाली स्टाइल में। द मान श्रावण इज द मेस्ट हैलिगे एंड फ्रुचटबारे मान फॉर हेट आनबेदन फान द गोडन शिवा एंड विष्णु। The glory van de maand Sravan, het aanbidden van Shiv en Vishnu in de maand Sravan vernietigt alle zonden door te vasten, te doneren, te bidden en abhishek te verrichten. In deze maand verkrijgt men rijkdom, graan, geluk, vrede en voorspoed. De groei van het nageslacht, de gezondheid en de gewenste resultaten worden bereikt. Donaties en gebeden in deze maand leveren veelvoudig resultaten op. Voordelen van Shiv Abhishek. Dan krijg je gemoedsrust. Ja, gemoedsrust krijgen. Problemen worden vernietigd. Vrijheid van ziekte, zonde en angsten. Alle goede wensen komen uit. En voordelen van Vishnu Abhishek. Geluk en voorspoed komen in het leven. Economisch groei ontstaat, eer en roem nemen toe. Er is sprake van groei binnen de familie en de afstamming. Mogen Heer Shiva en Vishnu ons allemaal zegenen met een geluk, voorspoed en gunstig leven. Om Trayambakam Yayamahe Sugantim Pushti Vardhanam Urvarume Bandhanat Mrityur Mokshe Yamamritat. Wij vereren de drieoogige Heer Shiva, die heerlijk ruikt en alle wezens voedt en versterkt. Zoals een rijpe komkommer bevrijd wordt van zijn rank, laat hem ons bevrijden van de dood ter wille van onsterfelijkheid. Rishi Markandeya Mahamrityunjaya Mantra. De toewijding van Mata Parvati. Mata Parvati voerde gedurende gehele maand Sravan zware meditatie en volhardende vaste vrat uit om Bhagwan Shiv als haar echtgenoot te verkrijgen. Ontroerd door haar zuivere toewijding vervulde Bhagwan Shiv haar wens. Tegenwoordig ondergaan vele vrouwen en meisjes de Sravan Somavar Vrat of Sola Somavar Vrat achtereenvolgende maanden om de zegen te ontvangen van een levenspartner met de deugden van Bhagwan Shiva.

0: प्यारे सुनने वालों, हम घड़ी की तरफ देखे तो घड़ी भी मेरी तरफ देख कर और इशारा करते हैं कि एक मिनट बाकी है 11 बजने में। उसका मतलब है यहाँ से मैं विज्ञापन लगा देती हूँ, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे फिर से शिव अभिषेक के जो थोड़ा से बाकी है उसका कथा नीदरलैंड्स भाषा में, तो आपको ज़रूर से बताएंगे, आप ज़रूर सुनते रहना। कथा शुरू हुआ है तो उसका अंत भी करेंगे ना, उसका संपूर्ण करेंगे हम साथ में मिलकर। उससे पहले विज्ञापन।
1: वकालतन का तौर आनंदराम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de route Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is al anderhalf uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na twee uur wat rustiger. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Deelstaatminister André Greuthe van de SPD wil zo voorkomen dat neonazies, extreem linkse aanhangers, PKK-leden of islamitische extremisten bij de overheid werken. Vorig jaar werden 50 extremisten in Hamburgse publieke dienst ontdekt. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. En dan tot slot het weer. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken, terwijl de kustgebieden genieten van volop zonneschijn. Langs de kust lossen de wolken geleidelijk op. De zon zal daar flink schijnen en het wordt zo'n 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri pad gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Op Zwarte Zaterdag staat het verkeer richting Zuid-Europa al urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de route Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is al anderhalf uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na twee uur wat rustiger.
8: Hamburg is de eerste Duitse deelstaat die sollicitanten voor publieke functies laat doorlichten op extremisme. Deelstaatminister André Gröte van de SPD wil zo voorkomen dat neonazies, extreem linkse aanhangers, PKK-leden of islamitische extremisten bij de overheid werken. Vorig jaar werden 50 extremisten in Hamburgse publieke dienst ontdekt. De Nederlandse luchtvaartindustrie ontwikkelt onder leiding van GKN Fokker een nieuwe drone die de JSF in de toekomst ondersteunt. Dat blijkt uit gesprekken met Defensie over een flexibele productielijn. Fokker brengt 500 toeleveranciers samen als centraal aanspreekpunt om de productiekracht efficiënt te organiseren tijdens crisissituaties. Wetenschappers verwachten dat een afgedankte raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX woensdag op de maan zal inslaan. Het project zweeft al ruim een jaar doelloos door de ruimte en ligt onbedoeld op ramkoers. De inslag heeft een kracht van 3 ton TNT en is met een sterrenkijker goed zichtbaar. En dan tot slot het weer. Vanmiddag ontstaan landinwaarts enkele stapelwolken, terwijl de kustgebieden genieten van volop zonneschijn. Langs de kust lossen de wolken geleidelijk op. De zon zal daar flink schijnen en het wordt zo'n 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

uitat ca o alie versie de Hanuman Chalisa când recitere en dat energie de vibratie tot u zich kan halen. Oh my god. Ja, alleen door te horen hebt u de kans dat u in trance raakt. Srawan Maas, de heilige maas. De heilige man van toewijding en het krijgen van Shiva zijn energie. Tijdens de maand Sravan gaat Heer Vishnu in een yogische slaap. Daarna neemt Heer Shiva de verantwoordelijkheid op zich om het universum te besturen. Spirituele praktijken en rituelen. Er zijn verschillende manieren waarop deze periode wordt beleefd. Het ene is de vaste Rudra Abhishek Mala Jap, Astang Yog Noot. Dit is niet de Astang Yog die we kennen uit de westerse, maar de Astang Yog van de Yog Sutras van Maharishi Patanjali. Fasten, Janaki Vrat. Dit wordt door sommigen gedaan door de gehele maand van Sravan. Anderen trekken door tijdens de Chaturmas, 4 maanden. Ook zijn er devoten die ervoor kiezen om iedere maandag te gebruiken als een dag van vasten, omdat de maandag over het algemeen wordt toegewijd aan Shiv Bhagwan. En dan heb je de Rudra Abhishek. Iedere maandag wordt een Rudra Abhishek gedaan. Dit samen met de maandelijkste Shivratri zijn de dagen waarop er voor de Shivling met speciale rituelen worden gebeden. Sravan Maas is een uitnodiging tot innerlijke rust, zuivering en overgave. Het herinnert ons het grenzeloze mededogen van Shiv Bhagwan, Mahadev Shiv, die gif van de wereld dronk om het leven te beschermen door een zuivere sattwische levensstijl aan te nemen, mantras te chanten en de geest te richten op het goddelijke, vinden van de weg naar innerlijke helderheid, harmonie en spirituele bevrijding. Namah Parvati Pataya, Har Har Mahadev. Ode aan de andere onlosmakelijke helft van creatie, Shiv, de god van alle goden.

Hey Shambhu, hey Shambhu, Shambhu Shambhu. Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Karpur Gauram, Karuna Avataram, Sansar Saram, Bhujagindraharam, Sada Vasantam Hridyarvande, Bhavan Bhavani Sahitam Namami. Het wit van kamfer, de belichaming van mededogen, de essentie van de wereld, de halsketting van de Heer der Slangen. Ik betuig mijn eerbied aan Bhav, die altijd verblijft in de lotus van mijn hart, samen met Bhavani. Wij bieden u de Triambakam aan, de geurige, de versterker van voeding. Bevrijd mij van de banden van de dood, zoals Urvasi van de nectar.

Geweldig, geweldig. Hij heeft het zo mooi gezongen. Dat je gewoon niet stil kan blijven zitten. Ja, Randhir, Randhir Jine Sunadi He. En de ritme, selecta beat. Dat is super, super. Het hele pakket van dit Nile Gagan Ketale, het is gewoon een wauw. En het is ook bijna niet te evenaren de wijze hoe hij gezongen heeft, de hoge tonen, oh my god. Aapko lekker chalte he, Ustad Sugrim Chirau ke aawaz mein sunenge. Die man is boven 70 jaar. Sunenge unki aawaz mein. Ho mere hamrahi. En bij deze kunt u ook niet rustig blijven zitten. Dus het is uw time, uw tijd. Het is zaterdag, Aapkadin. Enjoy. Barbecue karte ho to radio thora se aur jada. Radio nahi, balke Fahon Hindustani, Fahon Radio, Fahon FMP aap online schrijf sunte hai. Dus wij zijn gewoon wereldwijd overal te beluisteren, ook in uw huiskamer natuurlijk.

0: मेरे प्यारे सुनने वालों, श्रावण मास के आपको हार्दिक से बधाइयाँ पेश किया जाता है। और आपको पता है आज एक तारीख अगस्त महीना के है, आठवां महीना चल रहा है इस साल का। और ये साल और ये महीना जो आज शुरुआत हुआ है इन अगस्त, जिनका जन्मदिन है, बहुत सारी बधाइयाँ पेश हो रहा है। और ये महीना भी हम सब के लिए फलदायक होगा। 2 मिनट बाकी है 12 बजने में। हाँ, मन के साथी और प्यार का वादा जो है हम आपसे निभाएंगे। पर यहाँ से आज के लिए मैं आपसे इजाज़त ले रही हूँ। आपका आशीर्वाद रहे, प्यार रहे और ऊपर वाले के कृपा रहे, तो अगले बार आपसे हम फिर मिलेंगे। यहाँ से विज्ञापन लगा देते हैं। विज्ञापन के बाद हमारा अनाउंसर साथी श्याम पूरन जी यहाँ से आपको सेवा करेगा। तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को।
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot-raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
2: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-3652-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot-raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
2: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts 1 van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot-raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting...
5: Zindagi ke 5 kadwe sach, jo kadwe to lagenge, lekin hai sach. Number 1. Maa-baap ke alawa is dunia mein koi bina matlab ke saath nahi deta. Jab tak kaam hai, tab tak saath, warna raasta alag. Number 2. Achhe insaan ko nahi, dikhaave wale ko zyada izzat milti hai. Sach bolne wala hamesha akela reh jata hai. Number 3. Insaan ki nahi, uski jeb mein bade paison ki izzat hoti hai. Gareeb chahe kitna bhi achha ho, koi poochta tak nahi. Number 4. Jise sabse zyada chahoge, wahi ek din sabse bada dard dega. Number 5. रिश्ते नाते भी मतलब से चलते हैं जब तक मतलब है तब तक अपनापन वरना पहचान तक भूल जाते

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsuth wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsuth aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsuth.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
5: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende twee weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is anderhalf uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na twee uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: हर एक काम के लिए।
1: अधिकारियों का तौर आने धर्म शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
5: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: तो यहाँ से हमारी साथी हूँ, और जबकि आज शनिवार का दिन है, इन चला है यहाँ से लाइफ आप सुनेंगे सुनाम से हिरमाल सुनाम, और यहाँ एक्चुअली और सुनाम के न्यूज आप सप्ताहवार प्रोग्राम सुनेंगे। मनेर राजकुमार रोली मोहन वेलकम इन चैनिंग इवेंट अ लाइफ इन चैनिंग खातु खान
1: goedemiddag zou ik zeggen daar in Nederland, ja. Inderdaad, zaterdag babbelen we een beetje over de gang van zaken in Suriname, ja, de actuele zaken. En zo zullen we proberen vandaag het een en ander te belichten, wat nu gaande is in Suriname, ja, de problemen en zaken die toch wel heel negatief overkomen binnen de samenleving. Die soort zaken wil ik vandaag bespreken. Eén, we willen praten over de vissterfte, ja, waarover ik al jaren in uw programma al had gezegd. We gaan straks een tijd krijgen, ja, waarbij alle wateren vergiftigd zullen zijn, ja, in het binnenland. Ja, heb ik altijd in uw programma gezegd, maar je gaat straks dieper op in. Ja, ik wil vandaag ook een beetje praten over de reis van president Simons naar Engeland. Ja, daar zit veel wazigheid. Ja, we willen praten, ik wil praten over, op het laatst over de VHP, wat thans gaande is. Ja, en hoe men toch wel probeert daar straks volgend jaar mee de verkiezingen in te gaan. Verder zal ik het een en ander toch wel naar voren brengen waar die de samenleving toch wel zit. En zwaar. Laten we beginnen bij de vissterfte. Ja? Nou, jullie hebben al gehoord in het binnenland, ja, dat wateren toch wel vergiftigd zijn, ja. Deskundigen hebben metingen gedaan, eerder waren er metingen gedaan, jaren schreef ik al, ja, via e-medium heb ik altijd gezegd, de goudwinning in het binnenland zal Suriname meer kosten dan wat wij eruit gaan halen, ja, uit de goudsector. Dat heb ik altijd verkondigd en ik heb daaraan gekoppeld omdat in Suriname aan goudwinning wordt gedaan met kwik en cyanide en dat zijn zware vergiftige middelen, ja, die op een gegeven moment in de wateren terechtkomen, ja, en zo de bodem en de water toch wel giftig, vergiftigd worden. Op een gegeven moment raken dieren, ja, en vooral de vissen die toch wel in die water daar leven, ja, op een gegeven moment worden ze vergiftigd. Wanneer de gifthalte toch wel hoog is, dan gaan ze doodgaan, ja. En 3 weken terug hebben we toch wel gemerkt dat er in het binnenland veel geklaagd werd. Dat er overal, ja, in die kreken, vooral de Saramaka rivier en de zeekreken daar, ja, Saramaka gebied, ja, dat er alleen maar dode vissen, dode vissen op het water waren. De regering was stil, ja, omdat ik weet dat de regering geen eenmaal moed doet aan het stopzetten van de vergiftiging van de wateren, ja. Vanaf 2010 is er prijsspel in het binnenland, ja. En ieder doet wat hij hebben wil. ik kan mij heugen dat in 2021, ja, de procureur-generaal al begonnen was, conform de wet. De wet biedt de mogelijkheid aan de procureur-generaal. Er heeft geen enkel toestemming van geen enkel regering nodig. Maar u weet hoe het toegaat hier in Suriname. Ja, de regeringen, ja, kloppen meestal aan wanneer er politieke issues toch wel behartigd moeten worden van hun achterban, ja, en voor zichzelf. Ik weet dat de PG bezig was en een paar goudkampen en drijvende schalians, ja, werden opgeblazen, ja. En toen kwam het binnenland op. Ze wilden dat niet, ja. En ik kan me herinneren dat de heer Brunswijk zijn beklag deed bij de president en duidelijk maakte dat de binnenlandbewoners dit niet willen, omdat ze dan zonder brood gaan komen te zitten. De vraag is, waarom gebruik je dan quick? Jaren terug was er een organisatie hier in Suriname gekomen met een soort machine, houtwindmachine, waarmee je geen quick hoefde te gebruiken. Ja? Op een andere manier zou je aan goudwinning kunnen doen. En het was niet duur, omdat het een sociale project was. Het ging meer om de wezen ermee te werken. Ja? Dat werd gedemonstreerd in het binnenland. Ik weet dat een bedrijf bedoelde machines voor de organisaties geïmporteerd had. Ja? Alles ingeklaard had, opgeslagen had en toen de organisatie hier kwam en in het binnenland toch wel de mensen daar ging wijzen hoe je toch wel aan goudwinning kan doen zonder quick te gebruiken. Ja, ze hebben bepaalde plaatsen afgelopen, maar het leek en zo gaat het toe in Suriname, ja. Wanneer je gewend bent op een bepaalde manier met quick aan goudwinning te doen, dan ga je daar door blijven doen. Je wil geen nieuwe methode en een andere methode toepassen waarbij je toch wel rekening houdt met de natuur. Ja, die organisatie was een organisatie vanuit Colombia die hier was gekomen, ja. Maar er was bijna geen belangstelling. Ik denk dat er één persoon maar was die één machine had gekocht, ja. Het was niet geen dure machine, zo. Nog geen $1,800. Ja. Dan kan je gewoon aan goudwinning doen. Zoals men dat in Canada doet. In Canada zijn de straffen erg zwaar. Wanneer je één druppel quick gebruikt en men komt erachter, dan ben je failliet als bedrijf. Want de boete en de straf die jou opgelegd wordt, is niet mals. Terugkomend. De PG was hier bezig en werd stopgezet. De politiek heeft die handelingen stopgezet. Terwijl de PG bezig was conform de wettelijke regelingen. Want de wet zegt op het moment dat er geconstateerd wordt dat in openbare wateren toch wel vervuiling, vergiftiging, ja, plaatsvindt, heeft de PG de bevoegdheid om alle haar ten dienst staande middelen aan te wenden om dit stop te zetten. En daarmee was ze bezig. Ja, ze had een paar schalians al opgeblazen, laten opblazen en bepaalde kampen ook aangepakt. Na binnen 6 maanden is het stopgezet. Ja, de heer Brunswijk en dezelfde binnenlandsbewoners kwamen op. En vandaag schreeuwen ze, we zitten met dode vissen, vergiftigde wateren. Het zijn deze mensen, het zijn de binnenlandbewoners die het zelf doen. En de regering heeft belangen. De meeste concessies zijn in handen van NDP'ers en leden van PALU.

zwaar vergiftigd worden. Ja, na schrift moet ik u zeggen dat elke groot bedrijf en elke groot kamp die er daar is, ja, die mensen hebben zware wapens, omdat ze toch wel voor hun eigen veiligheid willen zorgen. En dan kopen ze illegale wapens, soms wapens van het Nationaal Leger en de politie, ja, gestolen wapens, ja. Dus met betrekking tot de vissterfte, we hebben geen minister van Milieu. Want in DNA, 2 dagen terug, is de minister van NPS, weet hij weer zijn naam, ken ik niet hoor, maar die zegt, ja, hij is toch wel minister, vroeger viel Milieu onder zijn ministerie, maar het is gelicht. Maar het is nog niet toegekend aan een bepaalde autoriteit of een bepaalde ministerie. Dus hij voelde zich verantwoordelijk om in DNA op verzoek, ja, van DNA-leden uitleg te geven. Hij was er niet. Ja. Toen heeft de DNA-voorzitter contact gemaakt en hij heeft een lezing gegeven. Het is duidelijk dat het gaat om vergiftiging. Het zijn chemische middelen. Na veel dwingen hoor, heeft de minister toch wel op een gegeven moment gezegd, het onderzoek heeft uitgewezen dat het vermoedelijk om chemische middelen gaat. En je wil niet zeggen chemische middelen welke de wateren vergiftigd hebben. Ja? Dat is hard. En zelfs het bedrijf, de vermoedelijke bedrijven die in kaart zijn gebracht, ja, kende de regering, maar men houdt alles geheim. Waarom? Omdat het de regeringsmensen zijn. Zijn sponsoren van de regeringen. Daarom zeg ik vanaf 2010 is er vrij spel in het binnenland. Iedereen mag doen en hebben wat hij wil. De Chinezen, de Brazilianen, de Surinamers zijn flink bezig om het binnenland te vergiftigen. Met kwik en sinacide. U weet dat de Chinezen hier in het land doen wat ze hebben willen, maar hun eigen land, het moment dat ze dit soort wetten overtreden, dan staat er doodstraf op. Ja? Laat het duidelijk zijn dat deze regering de ballen niet heeft om maatregelen te treffen. Vanaf 2010 tot heden heeft geen enkel regering die ballen gehad. Ik mag u wel zeggen dat de PG bezig was, maar de politiek heeft de PG toch wel gezegd stoppen met uw activiteiten. Ja, zodoende is alles lam gelegd. Maar ik kan u zeggen, en ik heb in uw programma al eerder gezegd, een gynaecoloog van het Slaans Hospitaal was 5 jaren terug op de televisie. En had duidelijk gemaakt dat zij toch wel opmerkt dat veel binnenlandbewoners, vrouwen die daar bevallen, verminkte kinderen ter wereld brengen. En hij had het gekoppeld aan de vergiftiging welke plaatsvindt in het binnenland. Ja? De wateren die vergiftigd worden, de krieken. Ja? En ik kan u zeggen, de minister heeft alleen maar over vermoedelijk gesproken. Men wil geen daden stellen. De vraag is, de personen die toch wel verantwoordelijk zijn, wie gaat de schade betalen? Wat zijn de oplossingsmodellen? Welke aanpak, ja, welke beleidsaanpak ga je nu uitgooien op dit gebied? Ja? Ga je de wetten veranderen? Ja, stel zware straffen, mensen die kwik gebruiken, van 50 jaar en 40 jaar, zoals in Canada, 40 jaar, ja, zware boetes, het moment dat je ziet dat mensen sinacide en kwik gebruiken, ja, alle eigendommen beslag leggen om de schade, ja, alvast te betalen welke zij verricht hebben aan het milieu. Ons binnenland wordt vergiftigd.

0: ja, zwaar. En tot heden, ja, gaat die vissterfte toch wel door, hebben we begrepen. Gisteren heb ik nog gesproken met iemand, ja, en die persoon zegt waarschijnlijk a waterloos we in alle de kriki. En je ziet dat de visie het rijperen. Dat wil zeggen, het gif stroomt door, ja, verder en verder en dieper en dieper. Laat ons zien wat deze regering gaat doen. Want het is de NDP-regering die grote belangen heeft in de grootsector en de oudsector. Ja, laat dat duidelijk zijn. Maar laten we hopen, ja, en ik denk niet dat deze president maatregelen gaat doen. Anders had ze het eerder al gedaan, ja. Want toen, 6 weken terug waren er klachten al, ja, over een paar vissen die dood waren gegaan. En zo is het begonnen, ja. Dat was het met betrekking tot het binnenland. Kortom, er moet opgetreden worden. De regering moet de ballen hebben om de PG die bevoegdheid te geven, ja. Een leger vormen van politie-eenheden en militairen, ja, zwaar gewapende groep, sturen naar het binnenland uit 4 hoeken, 4 groepen, ja, cirkelvorming en alles aanpakken en alles zoals vroeger toen de heer Sampoki minister was, ja, alle kampen waar het kwik gebruikt werd en illegaal men bezig was om het binnenland te vernietigen. In brand steken, kapot slaan, alles in beslag nemen, ja, en op krakken deponeren. Dat werd gedaan. Dat was een aanpak. Ja. Maar na 2010 heeft geen enkel regering omgedreven. Omdat ook VAP'ers belangen hebben in het binnenland. Laat het duidelijk zijn. Ja. Dat was met betrekking tot het binnenland. De vergiftiging, ja, de vissterfte, de reactie van de minister. Maar we kijken wat de president nu gaat doen. Welke maatregelen ze gaan doen. Ja, laten we hopen dat er toch wel hard opgetreden wordt. Laten we hopen dat er nieuwe wetten aangenomen worden. Met betrekking tot het gebruik. Ik bedoel, je kan geen wet hebben die het invoeren van kwik verbiedt. Ja, het invoeren van kwik verbiedt. Maar diezelfde wet, ja, geef jou niet het recht wanneer je kwik gebruikt, ja, dat je daarvoor strafbaar wordt gesteld. Dat gaat er in wat aan toch? Dit heeft men opzettelijk gedaan, ja. Maar laten we hopen en we kijken uit wat deze president doet, ja. Dat was een beetje met betrekking tot de problemen van het binnenland, de vissterfte enzovoorts. Laten we even ook nu pakken de reis van de president naar Engeland. Nee, op een heel listige, rustige wijze is de president vertrokken naar Engeland. Geen woord gerept. Ja, daarvoor, waarvoor ze gaat, wat de plannen zijn, met wie ze toch wel besprekingen zal voeren. Waarover gaat het? Gaat het om leningen? Zo niet. Waarover gaat het dan? Ze is teruggekeerd. Ja. En er wordt gesproken over. Het is een vruchtbare reis geweest. Ja. Er zijn afspraken gemaakt. Maar de president kon niet zelf vertellen. Welke afspraken zijn gemaakt? Waarvoor ze daar was? Wat is afgekeurd? Wat is goedgekeurd? Wat wil Suriname hebben? Waarmee zijn ze bezig? De president hoor je daarover niet. Alleen maar de minister van Buitenlandse Zaken, die weinig verstand heeft, komt zeggen, was een vruchtbare reis. Het is goed om mensen te leren kennen, ja, contacten te leggen. Maar ja, waar? Wat heeft het ons land gekost? Wat heb je eruit gehaald? Wat is het resultaat? In het vorige programma had ik gezegd, wij hadden zijdelings toch wel de informatie gehad dat voordat de president betrok, de heer Kroeger
1: Ja, beste mensen, er is even een ding opgetreden, hoe noemen we dat ding, een pauze opgetreden. En we hopen dat we straks door zullen gaan met de heer Rolly Mohan. Beste luisteraars, dat gebeurt wel eens, hè? Dat mag je wel begrijpen, omdat de verbinding helemaal vanuit Suriname is. En dan hoop ik dan dat ik verbinding krijg met de heer Rolly Mohan. Even, ja, hij was bezig. Ja, meneer Mohan, u bent weer in de uitzending. Gaat uw gang, u kunt vervolgen, u kunt doorgaan.
0: Ik weet niet tot waar jullie nog wel gevolgd hebben.
1: Ja, het, ja, tot waar gevolgd moet ik zeggen. U was bezig met de reis van mevrouw, van mevrouw, ja, geen... De president van Suriname naar Engeland, daarover ging het. Enige seconde was u uit de lucht, hoor.
0: Goed, nou, ik heb u gezegd, in het vorige programma had ik gezegd, we hadden uit de hoek toch wel de informatie gehad, dat de voorbereidingen in Engeland, die voor het gesprek waren, door de heer Proeven, en hoefde dat die verlucht is en die gezocht wordt. Wij weten niet of dat juist is en hard is. Eén persoon heeft ons die informatie gegeven. We hebben geen tweede persoon erbij gehad die die informatie geeft. Maar we hebben dat wel gelezen op FB. Ze vragen de president. President, is het waar dat de heer Proeven en Hoefdelaar de voorgesprekken hebben gevoerd? Zo ja? Ja? Hoeveel hebben ze daarvoor gehad? Maar de president op zich heeft tot heden geen brede uitleg gegeven over haar reis. En er wordt niets gezegd wie de voorbereidingen had getrokken. We kunnen niet hard vaststellen dat het inderdaad Proeven en Hoefdelaar is geweest. Maar uit één hoek van de NDB zelf had ik die informatie wel. Maar ik weet niet of het juist is. Laat me duidelijk zeggen, ja. Goed, met betrekking tot Engeland weten we niet veel. Ik hoop dat de president openheid van zaken geeft. Ja, wat de bedoeling was, wat eigenlijk, waarvoor ze daar was, hoeveel geld ze wilde lenen, welke afspraken ze wilde maken met betrekking tot gas en olie. Dit soort zaken willen we horen van de president. Het moet niet zijn, je bent geweest naar Engeland. Ja, is een... geslaagde reis geweest. Ja, we hebben veel gezien en gehoord. Dat wil het volk niet horen. Waarvoor bent u daar geweest? Wat heeft u kunnen bereiken? Nou, laten we hopen dat de president alsnog hierover het een en ander aan de samenleving toch wel vertelt. Dat was met betrekking tot Engeland, ja, onze president. Ja, het was geen officiële staatsbezoek. Ja. En dat vind ik toch wel een beetje tegenstrijdig. Op een gegeven moment hoorde ik de minister van Buitenlandse Zaken zeggen dat zij uitgenodigd waren door Engeland, ja, voor een gesprek. En ze vergeten, kijk, wanneer je gaat liegen en onwaarheden gaat vertellen, dan ga je na een paar dagen, wanneer journalisten je weer bepaalde dingen vragen, ga je andere dingen zeggen. En zo heeft de minister van Busa weer gezegd, we hebben contacten gelegd, we zijn gaan kijken. Dus eerst had de minister gezegd, zij waren uitgenodigd door Engeland. Later, in een ander interview, zeg hij, we hebben geprobeerd, we hadden afspraken, we zijn gaan kijken, ja? We hebben contact gehad, kennis gemaakt met mensen, dit soort zaken. Dus heel tegenstrijdig. Kortom, ik hoop dat de president over Engeland openheid van zaken heeft. Dan komen we even op de situatie in het land, wat nu gaande is. De criminaliteit, ja, neemt erge vormen aan. Ik kan u zeggen dat het leek alsof het korps de strijd verloren heeft. ja, criminelen plegen berovingen op klaarlichte dag, overal, in de stad, in het land, in de districten, ja, en er wordt weinig gedaan. Niet dat ik zeg dat misschien de intentie er niet is bij de leiding van KBS om de criminaliteit aan te pakken, maar het zijn jonge mensen die daar in de leiding zitten, zijstromers, die hebben geen ervaring van het politievak, politiekunde, ervaring, ja, moet je hebben om het korps te kunnen organiseren en te beheren. Dus het gaat een tijdje duren, maar terwijl we dit soort zaken zien, zien we ook dat er flink gestolen wordt binnen het korps. Bijna 20 tot 25 agenten zijn binnen een maand in verzekering gesteld. Dan moet u zich voorstellen wat voor rotte appels we toch wel binnen KPS hebben. En ik heb in uw programma altijd gezegd, jaren, al een jaar terug of jaren terug zeg ik, vanaf 2010 is het begonnen dat men rommelfiguren steeds binnenhaalde binnen KPS. Mensen die niet geschikt waren, mensen die niet geselecteerd waren, mensen die niet voldeden aan de vereisten. Ja, criminelen, zelfs mensen die aangehouden waren, zijn in opdracht van de politiek toegelaten tot de opleiding. Vanaf minister, die ene minister, Misijan, daarna Belfort, daarna Amoksi, alleen maar rommel hebben ze van KBS gemaakt. Politiek heeft zijn dikke intrede gedaan binnen KBS en heeft KBS toch wel kapot gemaakt. En we zitten daarmee, wanneer u weet dat deze agenten die nu op straat zijn, een minimale opleiding hebben van een paar vakken alleen maar, dan moet je toch weinig resultaat verwachten. Het lijkt, en we horen, dat de meeste agenten die na 2010 zijn opgeleid, de uitlatingen dienst hebben gedaan dat zij in de politiedienst gaan om het te maken. Begrijpt u wel wat ze bedoelen? We were making. Ja? We were making. Dat wil zeggen, we gaan geld maken. Dan moet u zich voorstellen wat voor selectie en wat voor rommel er binnen is gehaald. Ik kan u vertellen dat er lijsten van met name zijn gestuurd, ja, naar KPS om deze mensen toe te laten tot de opleiding van de politie. Ja? Door Belfort, door Michikaba, door Brunswijk en door anderen. Ja, u moet rekening houden dat vanaf 2010 tot heden, ja, justitie en politie in handen is van ABO. Dat kan je niet maken, geen enkele regering kan dat maken. Je weet wie ABO is, je weet wie de leden van ABO is, je weet wat het verleden is. Je kent de geschiedenis vanaf 2010 tot 20, wat ze van het korps gemaakt hebben. En desondanks heeft deze regering weer, ja, justitie en politie aan ABO gegeven. Ik verwacht geen resultaten, ja, omdat KPS toch wel een instituut is geworden waarbij de politiek bepaalt. Je hebt afdelingshoofden die crimineel zijn, corrupt zijn. Hoe wil je dan successen boeken? Hoe wil je de harde criminaliteit dan aanpakken? Ja? Ik weet dat... Ik had in uw programma 3 weken terug gezegd dat buitenlanders hier zullen komen, ja? En zullen gesprekken voeren met betrekking tot drugssmokkel en zogenaamd gaan ze ook koppelen mensenhandel enzovoorts. Maar het gaat om drugshandel. En ik heb eergisteren toch wel gelezen dat belachelijk, hè? Dat mensen die toch wel de gesprekken hebben gevoerd, ja, gezegd hebben dat ze nu de particuliere havens ook in de gaten zullen houden. Door op ons op ons eigen haven is er zoveel gebeurd en heb je geen moed kunnen doen, ja? En geen moed kunnen breken, ja? Dan ben je nu zeggen ze, omdat ze wisten, ja? Iedereen weet wat er op die particuliere havens, de vergunningen die gegeven zijn aan particulieren na 2010, wat er op die havens gebeurde. Hoe drugs toch wel, ja, de smokkel van drugs via die havens ook gebeurde. Ja, het is vorige week met de buitenlanders die hier zijn gekomen, is er op het hoogste niveau toch wel gesprekken gevoerd. En die mensen zijn bereid om toch wel scanners ter beschikking te stellen. Maar ze vergeten één ding. Ze vergeten één ding, de geschiedenis moet je even maken. Zo'n 10 jaren de rug. Ik denk dat de heer Santokki toen als minister aan de macht was. Of als president. Nee, als minister denk ik. Toen hadden we ook, ja, die havenscanners. Die containerscanners op het haven. Elke container die wegging, moet door een scanner. Wel, die scanner is binnen 3 maanden opzettelijk kapot gemaakt. Met medewerking van douaniers en de drugswereld. Zo gaat het toen in Suriname. Er moeten rapporten liggen die opgemaakt zijn tijdens Venetiaan, heel oude rapporten in de lade, waarbij er vastgesteld was dat er geen enkel douanier-ambtenaar het onderzoek heeft uitgewezen dat vanaf de kleinste man tot de hoogste douanier corrupt is. Die rapporten liggen in ladens. De vraag is, welke maatregelen heeft men in de afgelopen jaren getroffen? Geen ene man die moet. Laat dat duidelijk zijn. Het moment dat je die scanners laat bedienen door Surinamers, ja, geloof me, het wordt kapot gemaakt en het of wordt er toch wel een manier gezocht wanneer toch wel bepaalde containers erdoor moeten dat het komt weg te vallen. De functie. Ja. Toen al had ik, toen die scanner op het haven was, jaren terug, had ik het voorstel gedaan en een rapport gemaakt. Laat buitenlanders deze scanners bedienen en onder zich beheren. Met 1 en 2 politieambtenaren. Maar alle beheer en organisatie moet in handen van de buitenlanders zijn van de scanner. Het opsporing en de constatering moet door die agent formeel volgens strafrecht toch wel volvoerd worden. De politie heeft de algemene opsporingsbevoegdheid. Je hoeft geen douanier daar in die scanner te plaatsen. Ja? Laat dat duidelijk zijn. Maar goed, de politiek in Suriname, ja, heeft altijd belangen, ook vooral. Dus, vorige week is er een gesprek gevoerd en men zegt, Surinamers hebben toegegeven dat ze nu die particuliere havens toch wel zullen controleren. Laat het duidelijk zijn dat dit 3 weken terug, ik in uw programma had aangehouden, dat het buitenland zeer weet. Ze krijgen alle informaties. Ja. Ze hebben hun mensen hier. Laat het duidelijk zijn op dat stuk. Moet de president nu maatregelen gaan treffen, ja? De overheidshaven heb je niet eens kunnen beheersen. Hoe ga je de particuliere havens dan kunnen controleren? Dan komen we vandaag nu een beetje later over de VAP, de politieke de spanningen en de problemen die nu binnen de VAP toch wel te merken zijn. Ik ben gisteren toch wel geweest naar een lezing, wel gehouden werd door een groep VAP'ers, ja, onder leiding van de heer Bissoumbak, die de veranderingen die de heer Santokki, waarmee Santokki bezig was door te voeren, dat te bewerkstelligen. Hij vecht ervoor dat de statuten en het ordereglement van VAP toch wel veranderd wordt. Hij wil dat elke functie, ja, maximaal voor 2 termijnen, ja, je plaats mag nemen. Laat als DNA-lid, als minister, in welke functie dan ook. Ja, maar 2. Ga je het bestuur, heb je het goed gedaan, dan kan je 2 termijnen zitten. DNA, heb je het goed gedaan, dan kan je 2 termijnen doorgaan. Heel goed vind ik, maar er zijn mazen. De lezing heeft gisteren duidelijk gemaakt dat er mazen zijn. Dat iedereen toch wel een uitzondering wordt gemaakt, dat het hoofdbestuur toch wel de mogelijkheid heeft om te verlengen. Ja? Van 2 tot 3 te maken, tot 4 te maken. En dit soort zaken moeten geschrapt worden uit de statuten en het ordereglement. Daarmee is een groep bezig. En ik vind dat goed. Het waren veel jongeren. En de lezing is gehouden door Rishma. Ja? Was een heel goede lezing. Ze heeft ervaring. Ze heeft ook als vakbondleider een kijk op dit soort zaken. Ja? Kortom, na haar uitleg was het duidelijk voor mij dat hoe het nu is, een DNA-lid 20 en 30 jaar door kan blijven zitten. En dat kan niet. Hoe wil je dan doorstroming? De heer Santokki heeft veel tegenwerking gehad, maar was al bezig step by step om veranderingen door te voeren. En deze groep wil die gedachte, die ideologie voortzetten. Heel goed vind ik, ja. Elke functie moet gebonden worden aan een termijn. En 2 termijnen is meer dan genoeg. De jongeren moeten wel kunnen doorstromen. Ja. Het moet niet zo zijn dat je toch wel jezelf God waagt. En toch wel 3, 4 termijnen in DNA gaan zitten. Kom op, maak plaats voor anderen. Wanneer gaan anderen toch doorstromen? De jongeren, ja? Dus deze groep is bezig. Wat het hoofdbestuur doet, weten we niet. Maar in deze groep heb ik gisteren gezien een paar DNA-leden waren er, hoofdbestuursleden een paar. Maar de mensen die je niet ziet, zijn de mensen die deze groep toch wel tegenwerken met de veranderingen. Je weet dat bepaalde mensen deze veranderingen niet lusten. De oude politiek binnen de VAP lust deze veranderingen niet van 2 termijnen. En het is duidelijk daar gezegd. Ja, er is tegenwerking. Ja, er is tegenwerking. Er wordt gestribbeld. Ja, tegenwerking. Door Kanai, door Gayadin, door Jogi en anderen. Het hoofdbestuur. Ja, mensen zitten daar 3, 4 termijnen al. Nooit wat gehoord toen het slecht ging. Nooit hun mond opengemaakt. En willen ze daar blijven zitten. Ja, ze moeten plaats maken. Laat toch wel jonge kerels, progressieve mensen, integere personen die functies vervullen. Ja. Laten we toch wel, goed gezegd, deze vernieuwingsgroep ondersteunen. Ja. Laat de jongeren goed weten dat deze groep misschien ook minpunten heeft gehad. Maar dat zij de ideologie van de heer Santokki voortzetten voor die vernieuwing, dat vind ik heel goed. En dat moeten we toch wel ondersteunen binnen de samenleving. Ja. En ze willen de poorten van de VAP, zoals de heer Santokki het had gedaan, om 17 en 20 zetels te halen, openhouden en nog verbreden. En dat is heel goed. Wil je toch wel groeien, dan moet je verder denken. Ja. Je moet heel progressief denken. Laat de jongeren intellectuelen toch wel nu doorstroommogelijkheden krijgen, zodat de partij groter wordt. Ik kan u nu zeggen dat bepaalde DNA-leden die een grote mond hebben in DNA, anderen hebben niet eens 21 stemmen gehad. Anderen zitten al 15 jaar en 10 jaar en 20 jaar hebben nog geen. De ene heeft niet eens 100, 115. De andere niet eens 21. De andere van Saramaka niet eens 200. En zo gaat het toe. Terwijl men die jongeren daar. In het district Saramaka heb je jongeren, ja. Je hebt jongeren. Progressieve jongeren. Dames ook. Ik kan mij heugen. Er was een dame daar. Hoe heet ze weer dan? Anyhow, ze was DC. Ze was heel progressief bezig in Saramaka. Met de armen. Maar ze werd tegengewerkt door ministers. En de heer Jogi ook. Hoe ga je dan soldaten boeken? Vertel mij. En dit soort situaties heersen er nu binnen de DAP. Men wil geen vernieuwing. De oude politiek, de oude generatie, mensen die belang hebben, ja, mensen die voor grote bedrijven werken, mensen die belang behartigen van bepaalde bedrijven, die willen geen plaats maken. Die willen geen twee termijnen. Begrijpt u wel? Maar deze groep is bezig. Ik vind het een positieve zaak. Laten we hopen dat de huidige voorzitter, de heer Oelers, toch wel deze groep ondersteunt. Ja, omdat hij toch wel die inzichten heeft en met Jan gezeten heeft en weet wel waarmee Jan bezig was. Dus die ideologie moet de heer Oelers toch wel ondersteunen, zodat de partij groter kan worden. Laat het duidelijk zijn, de VAP is, wanneer alle Hindustanen voor de VAP zouden stemmen, ja, zou VAP max op alle Hindustanen hoor, geen één voor de andere partij, dan zou de VAP nog geen 13, 14 zetels waard zijn. Gaat u maar na wat Jan van de partij heeft gemaakt, 20 zetels, en met een heel zwaar programma van de VAP. 17 zetel in de NDP weten te behalen. Ja? Terwijl de NDP, die met 6 partijen uit de verkiezingen was ingegaan, maar 18 zetel. Waren de VAP'ers die niet aan de stembus gaan, toch wel, ja, voor de VAP gaan stemmen? Ze waren misschien teleurgesteld. Na de verkiezingen, daar de VAP de verkiezingen weer gewonnen. Ja? Maar goed. Vast staat nu dat er spanningen heersen binnen de VAP. Laten we hopen dat ze toch wel op één lijn kunnen komen. Maar wanneer er geen vernieuwing komt van twee termijnen, zal de VAP leeg lopen. Laat dat duidelijk zijn. Ja? Mensen als Gayadin, Jogi en anderen die denken om langer te zitten en jaren te zitten, ja, dat ze Zeta Bever, ja, op een stoel met Zeta Bever zitten, dat moet weggewerkt worden, ja, laat dat duidelijk zijn, ja, laten we andere gezichten zien, progressieve gezichten, mensen die binnen de samenleving wat bewezen hebben, ja, dat was het voor vandaag, ja, en wanneer je toch wel vragen
1: heb,
0: dan zou ik daarop willen ingaan.
1: Meneer Mohan, ik zou willen vragen, wat zijn de laatste ontwikkelingen? John Olie winning Miliga straks. Ik bedoel, zit hopen dan dat daardoor de economie van Suriname beter zal gaan worden. Hou me ten goede, maar dat is de vraag. Hoe denkt u erover?
0: Nou, kijk, ik ben geen deskundige op dat gebied. Laat me eerlijk zijn. Ik probeer altijd via de deskundigen die hun mening uiten, want elke econoom bekijkt dit uit een andere bril. Ja? Er zijn verschillende economen die hun mening en deskundigen die hun mening gegeven hebben. Ja? Waarvan één de heer Winston Ramel daar is en ook anderen hebben hun mening gegeven. En wanneer ik alles zo op een rijtje zet en de zaken analyseer, dan kom ik tot de conclusie dat eind 2028, ja, en begin 2029 kunnen we nog wel wat oliedollars verwachten. De vraag is, zeggen de deskundigen, is er een plan wat men met het geld gaat doen? Want zegt Winston aan de andere kant, dat Suriname nu overeenkomsten heeft getekend van leningen die terugbetaald moeten worden. En dat men uit die gelden die men gaat verdienen niet veel zal kunnen doen voor de samenleving. Aan de andere kant hoor je dezelfde mening van andere economen die zeggen, we kunnen toch wel wat meer geld hebben, maar die gelden moeten we goed besteden. Ja, er moeten plannen gemaakt worden, er is een fonds al, maar niemand wil praten over die oliefonds welke door Santoki. Ja, het leven is geroepen dat een bepaalde bedrag, een bepaalde geleden daarin gestopt wordt en men komt niet daaraan. Ja, daarover praat deze regering niet. Ja, de vraag is, het is heel wazig. Laat men duidelijk aan de samenleving komen vertellen hoeveel leningen zijn er, wanneer moeten we aflossen, welke bedragen moeten we aflossen, hoeveel gaan we verdienen uit de olieinkomsten, waar gaan we aflossen, hoeveel gaan we aflossen. Ja, dit soort zaken moet je het volk eerlijk komen voorhouden. Wat ik kan u zeggen, Guyana verdient veel dollars, hun economie groeit, maar het volk binaakt. Geen enkel vooruitgang. De geldwaarde is hetzelfde gebleven. Ze investeren in grote projecten, waarbij corruptie toch wel hoogtij vindt. Bij grote projecten, ja, zijn de corruptelingen bezig en daar maken ze geld. Ook in Guyana moet ik u zeggen dat het een storm is. De oppositie is bezig om toch wel alles aan de samenleving te vertellen wat fout gaat. Met bewijzen en alles is de fractieleider van de oppositie bezig. Ja, ook in Suriname denk ik dat we dat soort zaken gaan meemaken wanneer we luisteren naar de deskundigen. Dat er niet te veel geld zal zijn. Die gelden welke binnenkomen zullen afgelost moeten worden. En moet ik Winston geloven, dan hebben we verplichtingen van terugbetalingen tot 2033. Moet u begrijpen dat we toch wel dan niet precies weten hoeveel geld gaan we binnenhalen, hoeveel we gaan aflossen. Laat de regering een schema maken en het volk presenteren, kijk, zoveel leningen zijn er genomen en deze bedragen moeten in binnen 2 jaar en 3 jaar en daar 33 en 28 afgelost worden. Dan gaan we kijken hoeveel we overhouden. Dat is de situatie, maar de regering wil hierover niet praten. Maar ze zijn wel op stap. Deze regering heeft al 2 grote leningen genomen. Dat wil de heer Santoki bij het verlaten, ja, van zijn functie als president 1,4 miljard aan reserve, kasreserve had achtergelaten. Toen hij overnam, had hij een negatieve kas overgenomen. Ja. Maar deze president praat niet erover. Ja, wil geen verantwoording afleggen over de leningen die genomen zijn. Soms hoor je de minister van Financiën iets uitleggen wat niet klopt, omdat hij tegengesproken wordt door economen van het land. Dus het leek alsof alle regeringen, hoor, niet alleen maar de huidige regering. Het was ook in de tijd van Chan Sang-tuki, ja, toen hij president, dat niet alles op tafel werd gelegd. Ja? Het leek alsof men toch wel met andere zaken ook bezig is. Ja? Laten we hopen dat er openheid van zaken komen, dat het volk weet wat we gaan verdienen en wat we gaan moeten uitgeven en hoeveel leningen we hebben genomen. Maar er is geen plan, dus wat dat betreft zou ik kunnen zeggen, Sjaam, wanneer de oliegelden pas eind 2028 binnen beginnen te komen, begin 29, dan gaan we horen, meer duidelijkheid misschien krijgen. Hoeveel gaan we overhouden, wie we moeten betalen, hoeveel moeten we lenen om eerder te betalen. Ja? Hoeveel moeten we misschien nog bijkrijgen, dan zal dat toch wel al winst overkomen, meer verdienen. Dan gaat de staat meer verdienen. Dan kunnen we het misschien beter hebben. Dat was het in het nutshell. Maar met betrekking tot oliegelden moeten we toch wachten tot 2028. Maar er zijn geen plannen. Er zijn geen plannen. Stond de directeur van Staatsolie heeft dat ook eerder gezegd in vele programma's. Dat men toch wel nog geen plan heeft. Dat men die gelden goed moet besteden. Ja. Dus laten we even afwachten. Ja. Ik ben niet deskundig op dit gebied. Ik trek alleen maar conclusies uit verklaringen van economen die wel verstand hebben daarover. Dat was het voor vandaag, Sjaam.
1: Meneer Mohan, alsjeblieft, ik heb nog 5 minuten over. Als u wat in het Hindustan zou kunnen zeggen, zeg daarmee Hindustan niet meer. Gewoon alsjeblieft.
0: Nou, dan zal ik het nutshell nog wel heel kort samenvatten kunnen zeggen. Maar jouw bijna is wat zijn naam voor die situatie he. Garibi, sabjit mahangat ja he. Supermarkt met prijs, her din, or kutcha ho wat ja he. Tel, ya benzine, mahanga ho wat ja he. Volksgezondheid, de wijn amile he. Schijn, heb je je benauwd, dat ook denk je staat ook aan dat jaar aan, pijsa reken. De wijn na he, beleid na he. Operaties na uitvoer, hoi bouwe. Die subjecten zijn gaande, ja. Volksgezondheid. Jodi chapaak, hoi zie he. Ja. Dien per dien ook erg hoort, ja he. Moet je eigenlijk deze school doen op machteloos, zo je organisatie, KPS, ja. Is op die aanpak hoort. Maar ik was zwakke minister bij het alleen. John, na jane heiga, die kan ze is op probleem je aanpak kreken. Alla kere het heer, wat in kaam kan die kere. Oud, भैया शाम अभी पूछी सा जो बिनलांत में का हुए कह कर इतना ढेर मछली मर ले तो हम हरदम की प्रोग्राम में परिषद से बोला कि हम लोग के बिनलांत फरहित तक हुए एक को कंट्रोल ना है एक को रखेंगे कब वो कुछ ना करे या अभी बोल दी रही थी कि 2021 में गोकुलों के जनरल बेचक रहा कि फरहितिंग्स ik had de Staliaans opblazen kreeg ze haar leger of politieke binnenland partij ze haar aanpak kreeg ik had campus op helemaal gerijd is haar die beslag mee is haar toen VP Brunswijk Koenel of de Santokis weg te hoe ik gedaan door de politieke situatie ja waarbij president PG ze politie voor stops kreeg ooit ze stoppen over giftiging door jij. Ja, hebben ook in binnenland ke water zodanig vergiftigd. Ja, die wat met die highlight na. Pa aan bij die age, je wordt gynaecoloog, slaat hospitaal, molische haak die vermengde baby's geworden hoor ik, binnenlandbewoners. Ja, dat was een teken hoe molische haak, omdat waarschijnlijk kwiks op je lichaam constateerbaar is. En de regering dat aan maatregelen treffen. De baan bij die age, hoe vrouwen het schoonbol te gaan. Kooi, hoe je naar kreeg, kijk, had 70% op concessie, sub NDP's op paaloeke. Dus belangen per kai. De hoe ze bij jullie kreeg Chinoen gaat, hoe ze bij jullie kreeg Brazilianen gaat, hoe ze bij jullie kreeg Surinamers gaat. De hoe ze kwek als je naar Sidde gebruikt kreeg, hoe ze bij Sidon Panim ja. Al kwek zou berissen hehe, Panim en Jamin. Hoe behoort moeilijk hij gaat, oké, aanpak kreeg. Of kunnen verwijderen kreeg. Dus hamlong ke corrigering na die probleem van vergiftiging aanpakken is. Als de loop na, waardoor op een gegeven moment, 10 hafta hoi ge, die sub machri, ja, bepaalde krieken, Saramaka rivier ke zee krieken me bhi, sub machri maral, der machri. Au dekha hai, ki jahan de loop pania gai le, dhire dhire, sub machri maral ja hai. Hoe situatie hai. Voor als de loop die regering, die president, kuch na boli se, ook al die zin. Laten we hopen die maatregelen treffen worden. Jam, ik denk dat het voor vandaag voldoende is.
1: जी हाँ मैंने मोहन और यहाँ तक था हमारे साथियों श्रीमान राजकुमार रॉली मोहन सुनाम से साप्ताहिक सप्ताह बार एल के साथ रख दो और तीन के दरमियान और जाकर यहाँ पर सुनाम के हालात के बारे में सुनाम के न्यूज़ और अपनी विचारधारा यानी कि अपनी मीनिंग जो वो देता है और अपनी कमेंटार देता है तो यहाँ तक मैं उनको हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ अपने कीमती वक्त समय लेकर हम लोग को ये समाचार देते हैं Mevrouw Mohan, u wordt van harte bedankt en de groeten aan platform Olijf, Daam, Olijf Boys en de leden en u ook. Ik wens u een fijn weekend. Mevrouw Mohan, tot volgende week zaterdag, mevrouw Mohan.
0: Samen jullie en daar en de luisteraars ook een fijne weekend.

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
5: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende twee weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is anderhalf uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: 2022 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: Solliciteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
7: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot-raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt die nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
6: En tot zover het nieuws op Fahon Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindoestani Radio.
5: आप जुड़े हैं आप ही के स्टेशन जनता के आवाज फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर 24 घंटे लगातार यह हिंदुस्तानी रेडियो आपकी सेवा करता है बादशाहों के बादशाह पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब की आवाज में

0: is vanuit Den Haag. Fahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
2: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt hij nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: साथ ही हूँ तो वही संदेश जो आपको देने वाला है, कौन है वो चल के सुनते हैं। लाइफ एंजॉय सिंगिंग वेलकम एक खुरित मनियर, अपना परिचय दे दो।
2: थैंक यू भाई श्याम, श्यामपुरम एंड अदर गाइस ट्रांसफान रेडियो खुरित ऑन दिस मोय सैटरडे 11 जुलाई। Mijn naam is Hemant Lashman. Ik ben onder andere van het Milan Summer Festival Den Haag Zuiderpark. En ik ben in de Haagse samenleving actief in het organiseren van de Holi, Diwali, Milan Summer Festival en andere evenementen. En dat is mijn, mijn ding waar ik mee wil uitkomen.
1: Ja, en dat is het eigenlijk dat u meegeeft aan de luisteraars. Laat weten wat er gaat gebeuren, wanneer het zal gaan plaatsvinden. En jaarlijks terugkeer het evenement waarover ik het had. Het is Milan dat ik bedoel, hè?
2: Ja, ja. Nee, duidelijk. Dank u wel, Hajjam, dat ik de mogelijkheid heb gekregen via uw radiostation om mededeling te doen met betrekking tot de voortgang van de voorbereidingen van het Milan Summer Festival, wat gaat plaatsvinden op 21, 22, 23 augustus in het Zuiderpark te Den Haag. Een grootste Hindustaanse festival van heel Europa, Bhaijan. En mijn oproep is als iedereen daaraan kan deelnemen, want we hebben een aantal dingetjes daar staan. En daar hebben wij gedacht aan podium voor iedereen van 0 tot 100 jaar. En we hebben maar slechts 3 podia staan. We hebben 120 standhouders. We hebben 150 artiesten. Een van de topartiesten is van Raymond Ramnerijn vanuit Trinidad, van Dil en Adan. Die gaan we dit jaar laten opvoeren. En we hebben kunst, cultuur, we hebben kermis, we hebben veldactiviteiten, we hebben gezondheidsplein, we hebben Indian Curry Club met Doxa Cook Contest en de Cookie Quick Cook Contest. Ook is er sport en spel vanuit het verleden in Boiti en Alakondre Dorpo, waar alle culturen van Suriname aan deelnemen door hun eigen tent in te richten met kunst, cultuur, kleding, voeding en allerlei dingetjes. Er wordt heel veel aandacht besteed aan ook minder validen, waarvoor wij paden aanleggen dat mensen met een rolstoel, rollator of een kinderwagen overheen kunnen rijden. We hopen op mooi weer. Maar als het mooi, minder mooi weer is, dan hebben we alle voorzieningen getroffen bij Sjaam. Dus er is voor iedereen die wat wil, is er iets te doen. Wij zijn hier dus aan en laten we ons zien dat wij op een leuke manier met elkaar samen kunnen zijn. En elkaar kunnen ontmoeten. U kunt uw kaartje kopen via www.milansummerfestival.nl. Ik kan u zeggen, wij als organisatie doen erg ons best om een mooi festival te maken op het Zuiderpark op 21, 22, 23 augustus. Wij zijn ook met betrekking tot veiligheid heel en heel bezig om het zo goed mogelijk neer te zetten met genoeg security, politie en allerlei andere diensten. Want het is een festival van ons en wij willen dat het festival goed verloopt, want alle mensen komen daar van Aji, Nani, Nana, Kaki, Kaka, Bhai, Bahin. Iedereen komt daar naartoe. We nemen onze kinderen mee, we nemen onze ouderen ook mee daar naartoe. En we willen dat op een gemoedelijke manier zo'n festival plaatsvindt, waarbij wij dit kunnen blijven behouden. Anders is het risico dat wij dit soort grote festivals niet meer gaan kunnen doen. Maar wij zijn één in de staan. We hebben één gedachtegang. Dat we met elkaar natuurlijk vrede, rust kunnen bewaren in de stad van Den Haag. Die staat al bekend natuurlijk van rust en vrede. En dat we met elkaar samen een mooi festival kunnen neerzetten.
1: Alleen, ik ben heel erg blij met u. Trots ben ik niet. Ik ben blij. Trots om het tolijst gaman te tikken, gaman dat jij. En vandaar dat ik blij ben. Heel erg blij. Die aap doe hij. U doet dat. En u dharm ke prachar. Sanskriti, sabdhata, hum loge bhasa, bolmani, rahe. Aur aap jo kare hai, insaan ke naate. Insaan ke naate, as mens. Aur des duurste plicht. Aur wat te kunnen betekenen voor je medemens. En dat doet u. En vandaar dat ik...
2: Heel goed. Nou, ik ben ontzettend blij dat u de mogelijkheid creëert. En ik moet jullie zeggen, ik ben erg dankbaar dat de radiostations er zijn die heel veel mooie informatie kunnen uitschrijven naar iedereen toe, naar alle luisteraars toe. Belangrijk is natuurlijk voor wat u heel terecht ook wel zegt, maar het is ons ding. Wij moeten ons dat enige, we lijken op elkaar, we doen min of meer hetzelfde, we eten en drinken hetzelfde. Laten we ook voor elkaar zijn, want wij moeten die vuist maken, we moeten die kracht tonen, we moeten die ik-tap tonen naar het gemeenschap, zodat wij één groep Suzanne zijn, Surinamers zijn, die een mooie uitstraling hebben en dat wij dus goed staan aangeschreven in de hele Nederlandse ritme op het wereldniveau, dat wij de vreedzame mensen zijn, dat wij op een mooie manier onze feesten en activiteiten kunnen doen. En dit nemen we mee, en wat u zo juist ook zegt, Hajjan, is dit is Hamke Sanskriti, wij moeten ons laten zien, wij zijn niet in de staan, dat wij dus vreedzaam met elkaar kunnen omgaan, veilig met elkaar, drink met mate, kon geniet van het festival, en vallen overige dingetjes waar zijn, wees u dienstbaar, probeer ook iets terug te geven aan de gemeenschap, wees alert daarop, en want daar zijn wij samen goed voor aangeschreven als Hindustanen. Laten we iets terug doen voor elkaar. Milan Super Festival 2026, 21, 22, 23 augustus op het Zuiderpark Den Haag. Samen met mijn collega Arend Boeltjen zijn we altijd bezig om veiligheid en een mooi programma voor iedereen van 0 tot 100 jaar neer te zetten. U bent allemaal van harte welkom.
1: Ik moet u bedanken en ik wens u fijn weekend. Ik zal dit een paar keer herhalen, meneer Lachman, dat mag u wel weten. Alsjeblieft.
2: Dank u wel, aanluisteraars. Ja.

0: हमारे दोस्तों, वाहन की पहचान यही है, आप जान चुके ना। अगर आप जान चुके तो आपके ये भी सुनाना मैं उचित समझूंगा। आज के कार्यक्रम में प्यार ही प्यार के साथ स्पेशल फॉर यू नॉन स्टॉप हिट सिलेक्शंस फेमस स्टेशन तारक नुमर
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: अदवकात कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
6: Oekraïne heeft bij de laatste Russische luchtaanval slechts één van de 27 ballistische raketten kunnen neerhalen, dat zegt president Zelensky. Volgens hem komt dat doordat Oekraïne te weinig raketten heeft voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Zelensky wil daarom zelf Patriot raketten kunnen produceren. Na eerdere toezeggingen van Trump lijkt hij nu echter terug te krabbelen. Meer dan 1900 vrijwilligers gaan de komende 2 weken de Nederlandse stranden schoonmaken. De jaarlijkse Beach Cleanup Tour is vandaag van start gegaan in Cadzand en op Schiermonnikoog. Vooral plastic afval krijgt aandacht. Sinds de eerste editie in 2013 is al 119.000 kilo afval opgeruimd. Volgens de organisatie neemt de hoeveelheid afval af, maar wordt klein plastic een steeds groter probleem. Vandaag is Zwarte Zaterdag en dus staat het verkeer richting Zuid-Europa urenlang vast. In Frankrijk zijn er lange files op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 richting Spanje. Voor de Gotthardtunnel is 1,5 uur vertraging. Volgens de ANWB wordt het na 2 uur vanmiddag rustiger op de wegen. En de Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de JSF moet ondersteunen. Fokker leidt het project en voert hierover gesprekken met Defensie. Zo'n 500 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen moeten daarbij gaan samenwerken. Volgens Fokker-topman Landman is het belangrijk dat de productie ook snel kan worden opgeschaald, vooral in tijden van crisis. Het weer nog, stapelwolken, maar wel meest droog. Alleen in het noorden kan lokaal een bui vallen. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden, in het zuiden zo'n 25 tot 27 graden.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.